0: tusale kutuuliriza.
1: The radio tabiensia enkuru ze ya magesi fetenda munyaka tonyesenya famana.